Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle pandas

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zijn regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen,

0: Van Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

0: klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

verdwenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

0: van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103

0: hond raakte, is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Dat kan er niet wel harder. Twee, drie, vier. En alleen de meisjes. Eén, twee. Eén, twee, drie, vier. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Luister eens, Pikki. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Alet Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden.

0: 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: langs bij de Kroonzonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen.

een van de bekendste platen van John de Bever. Hoor je hier, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Hey, welkom, het is 10 uur geweest, de zondagmorgen van Bingo FM, Maurice Franken hier op de radio tijdens muziek bij de koffie. Ik heb zometeen Jan Smit voor je, altijd daar naar deze van Rutja Kot. En ik kan echt zonder jou.

Is dat een verder wakker geworden met Mickey van Wijk? Onderweg naar jou hier op Bingo FM. En daarvoor nog Tino Martin en Billy Dans. En ik hoor niks geks. Bingo FM met zometeen Sherry. Vang me naar deze van Diggy Dex en J.W. Roy. Ken je deze nog? Hier is Turnie.

0: waar de tijd is. Ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Muziek bij de koffie, met Maurice Franke.

0: Is wel lekker, toch? Even zo'n saxofoon op de vroege morgen. Jorde, Sherry, vang me hier op Bingo FM. En daar hadden we Diggy Dex en J.W. Roy, Treur niet, Ode aan het leven. Vertel wat jouw plaat is, wat je wil horen. Draai wij ondertussen deze van Kimberly Fransens.
1: Trots op jou.

Zoveel van jou. Zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

Dat zal het motto moeten zijn van iedereen. Genieten zonder spijt. Stef Echol hoorde je hier op Bingo FM. En daarvoor nog Kimberly Fransens. En trots op jou. En dit is Django Wagner. En wat is de titel ook alweer? Als ik het

Ja, ik word er wel blij van de muziek van Marianne Weber. Hartje van goud hier op Bingo FM. En daarvan had Django Wagner. En als ik het anders zou doen. Dit is Bingo FM op de zondag. Leuk je hem aan hem staan. Muziek bij de koffie. En die hebben we dan ook gewoon lekker. Schenk jij hem ook even in? Doen we. Jari Hellegers, zometeen naar Toontje Lager. Hier is Stiekem met je gedanst. Ik stond

Nou hoor ik namelijk dat er heel veel mensen gaan verhuizen, of eigenlijk emigreren naar Spanje. Daar is het lekkere klimaat, daar heb je weinig gezeik en zo. Dat soort dingen hoor ik dan allemaal meer. Jari Herger zingt er ook over, Vloek van Barcelona tenminste. Hij zingt over de Vloek van Barcelona, maar hij wil er graag weer bij terug. Daar

Weet je wat leuk is van deze plaat? Niemand kent eigenlijk de tekst. En iedereen mompelt er maar een klein beetje mee met die Friese taal van de kast in Nijedij. En daarvoor nog Rolf Sanchez en Machar hier op Bingo FM. Zometeen ben je terug met meer knijtertjes, klassiekertjes, nederpop en natuurlijk ook die smartlappen die we draaien. En dit is Senna, weg uit de...

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

deze man is nog lang niet uitgerangeerd. Doe nog lekker mee, Gerard Joling. Maar vanavond hoorde je hier op Bingo FM. 11 uur geweest, welkom terug. Dit is Bingo FM. Ik heb zometeen een S10 voor je in de diepte. Maar eerst deze. Ja, nou, ze is wel afgevallen hoor. Ik heb het over Samantha Steenwijk. Je hoort hier met een blik. Is genoeg.

Is het nou S10 of is het nou S10? De diepte hoor je hier in ieder geval op Bingo FM. Leuk dat we aan hem staan. Dit is Bingo FM. Daarvoor hadden we nog Samantha Steenwijk. Een blik is genoeg. En dit is Raymond Hermans. En ons pakken ze niet. Hier bij Bingo FM.

0: succes op de vlucht.
1: Ze worden gezocht, Sven V en Lange F. Boevenpad hoorde je hier op Mingo FM. En daarvoor nog Ramon Hermans en Ons pakken ze niet. En je weet het natuurlijk, Sven Verstegen, Lange Frans hoorde je hier op Bingo FM. Ik heb zometeen Gordon voor je. Met Blijf je vannacht bij mij naar deze van Samuel Welton Russo. Hier is Boom.

0: Gordon, blijf je er nog bij mij hier op Bingo FM. Hij is trouwambtenaar geworden en natuurlijk kan hij ook zingen. Dus je kan hem dubbel boeken. Gewoon eerst trouwt hij je en dan zingt hij gewoon voor je. Is dat even leuk? Daar waren Samuel Welten en Russo en Boom. Dat was de bingo schijf van vorige week. Lekker plaatje hoor. Ik heb zometeen José Sepp. De liefde die blijft. En deze van Zonzo. Hier is, we gaan weer uit ons bol.
1: Als het werk voorbij is, dan krijg ik weer de kriebels. Mijn vrienden even bellen. Wilt

Ik heb haar wel eens ontmoet. We hebben trouwens samen een radioprogramma gemaakt bij een andere radiostation. Daar wil ik even wegblijven. Maar goed, ik heb er iets van ontmoet. Wat een aardig mens is dat. José Sepp hoorde je, de liefde die blijft. Daarvoor nog Sonzo. En we gaan weer uit ons bol. Dit is Bingo FM op de zondag. Terwijl je niks aan doen bent. Je hoeft helemaal niks te doen. Lekker wakker worden. En als je al wakker bent, drink je vast en zeker een bakje koffie. En wij draaien natuurlijk ook, nou wat dacht je van de smartlappen, maar ook de nederpophits. Uit de jaren 80 gooi je

hadden natuurlijk een hele grote hit met Parijs. Maar dit is er ook eentje hoor, van Kenny B. Je bent de liefde hier op Bingo FM. En daarvoor nog Quincy. En morgen weer een dag. Dit is Bingo FM op de zondag. Tijdens muziek bij de koffie. Draaien wij de muziek. Waaronder zometeen Emma Lacroix. Samen met Karen Rijk naar Mart Hoogkamer.

En Mick Harren en Rijk, de nieuwe single trouwens van Mick Harren. Hij woont tegenwoordig in Spanje. En daarvoor hadden we nog Mart Hoogkamer en Kroegen in den Hemel. Nou ja, goed, het is bijna zover. Zometeen is Henry op de radio. Hij is presenteert de lunch tussen 12 en 2. En ik spreek je volgende week zaterdag weer. Afgesproken, dit is een van de laatste. Honey, ga met

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch. Met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.
7: Dat vind ik ook. Geef mij nog maar een passie.

0: Frans-Duits, de sloper uit Tiel. En kom terug bij mij. Nou, dat komt goed uit, want ik zit al 2 uur hier op de radio en ik doe lekkere plaatjes voor je draaien. Maar eerst nog even natuurlijk Maurice bedanken voor zijn afgelopen 2 uur. En we hebben er weer van genoten, Maurice. En volgende weekend is hij er weer.
1: Ja!
0: Ja. Maar hij reed hier weg, zeg. Heel ontzettend hard. Reed hij weg. Het leek een beetje te verstappen. Nou, dat komt goed uit. Want vanmiddag om 3 uur moet Max weer in Madrid gaan draaien. Niet. Maar rijden, dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. Maar dan later zien we dat later wel in dit natuurlijk. Want tot 2 uur. Hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Ik heb mooie platen voor je klaarstaan. We gaan in dit uur nog even kijken wat het broodje speciaal is. En het is weer een lekker broodje. En in het 2e uur gaan we natuurlijk in die oude platendoos zitten snuffelen. Dus in die tussentijd, als ik dan plaatjes draai, dan zit ik in de kelder. En dan ga ik dus kijken wat er in die kelder allemaal te zien is. En er zitten mooie platen bij, dat is een ding wat zeker is. Maar dat allemaal later, want we zijn nog maar net begonnen. En geniet van je lunch, zou ik zeggen. En geniet ook van de muziek die we draaien. Want we beginnen, we hadden net iemand uit Tiel, Frans-Duits. Nou, de 2e is ook hem uit Tiel. En dat is Rutger van Barneveld.

Jure Dame. Haha, Frank van Etten, je wilde alleen maar Prada. Nou, ik ben met goedkopere merken al tevreden hoor, want dat betreft hoeft het allemaal niet zo duur te zijn in deze dure tijden. Je luistert naar Bingo FM, we zijn lekker aan het lunchen, verwoord bij je. En Nick en Simon.

0: Willem Bart en Is Er Een Ander. Dat is een lekker plaatje om wakker bij te worden. Als je de avond ervoor flink getafeld hebt en zo, dan is dat wel lekker om daar rustig mee wakker te worden.
1: Wat heeft u een mooie aura.
0: Ja, dankjewel hè. Graag gedaan trouwens. Ja, zondagmiddag, vermoord bij je. Tot 2 uur met lekkere platen voor jou aan de andere kant van de radio. Nou, mocht je iets willen horen, stuur gewoon even een berichtje via de Facebookpagina of via ons prachtige mooie app van Bingo.

Mooi, hè? Xerxes, een zulke naam is mooi. Origineel uit 1998 van Henk Versbroek. En we draaiden het bij je vrienden van de radio. Recht uit het hart van het Domstad met de lekkerste Nederlandstalige muziek. En dat doen we 24 uur per dag. Haha, lekker toch? Dit is Natasha en Edwin van Hoevelaak.

Broodje speciaal voor vandaag. The Cats en Scarlet Ribbons. En de collega disjockey Jan van Buren die weet alles te vertellen ook over de Cats. En hij stuurde net een lekker plaat, die Cats. Ja, inderdaad, dat zijn lekkere nummers. Daar word je nou vrolijk van. Het kwam uit 1969 trouwens, of had

Durham, Benny Durham, Jure, Ronnie van Bimmel en Gerard. Je wilde die plaat graag gedraaid hebben. De nieuwe single trouwens van Ronnie van Bimmel. Leuke plaat trouwens. Ritmisch verantwoord. En dat is goed. Elke

0: maken.
1: Joris Snelle en Maan blijven slapen. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik lig liever in mijn eigen bedje. Hoor.
2: Ja, klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat je denkt van nou, is die verwoord helemaal nou losgeslagen of zo. Nee hoor, lekker in je eigen mandje. Lekker toch? Vrienden van de radio, we zijn bezig met de weekendlunch. En hier is René Vroger en Waylon.

Altijd lekker. Platen van Benny Nijman. Liefde voor het leven hier bij je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad draaien wij ze alleen voor jou aan de andere kant van de radio. We hebben straks nog een primeertje van een nieuwe single van Cadans. Dat gaan we ook nog even voor je regelen, want die blijken dus ook weer een beetje lekker aan het zingen te zijn. Dus, nou, dan gaan we straks nog even de nieuwe plaat van ze draaien. Maar we moeten eerst naar het nieuws van 1 uur natuurlijk, want die mensen staan ook weer te trappelen. Ja, je mag zo naar binnen om het nieuws te doen. En in die tussentijd draai ik voor jullie dan Vicky Leandros. Ik ga even een sneetje brood maken en daarna ben ik terug naar het nieuws van 1 uur.

0: dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. In diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Dankjewel, Guus Meeuwis. Leuk dat je dat even zegt op zondagmiddag hier bij Bingo FM. Dat wordt het heet proosten. Dat was het eerste na het nieuws van 1 uur. En we gaan tot 2 uur lekkere platen voor je draaien. Maar er kwam een bericht binnen van onze redactie. Fred, hartelijk dank. Want ik had het net al over Cadans. En Cadans was, / is, een Nederlandse popgroep uit Utrecht. En dat rond zanger, componist en tekstschrijver Frans Bakker. De band was in wisselende samenstellingen actief tussen 82 en 98. En wat denk je? Ze hebben het weer opgepakt en ze hebben een nieuwe single. En die wil ik je graag laten horen hier op Bingo FM. Het nummer dat heet 1 Nacht.

0: opstaan.
1: Vallen en opstaan. En je moet altijd één keer meer opstaan dan dat je valt natuurlijk. En het leven is vallen en opstaan. Jordi Gizmi met die lekkere rauwe stem waar je een... zo lekkere rauwe stem dat je er zelfs een kastje mee kunt schuren. Kun je daar aan? Lekker hoor. Je vrienden van de radio met Leonard Del. Zwaar.

Roy van Uurland. En ik weet dat zij het ziet. Ja, zij zien alles wat dat betreft. Hè? Ja, zo gaat dat nu helemaal bij de dames. Die zien alles en merken alles ook op.

0: kom nog wat. En het was al zoveel. Meneer de Producer, zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
1: Ja, dat is gewoon gezellig.
2: Oh ja?

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

bluff. En dat is zeker geen bluff om deze plaat te draaien. Toen we dat deden, Lies uit Londen. En een kaartje daar vandaan en zo. Tegenwoordig gaat dat maar via WhatsApp, toch? Ja. Of FaceTime. Dat is ook wel nieuw. Hier is Ray van der Heijden.

Het schaap met de vijf poten was een Nederlandse komische televisieserie, uitgezonden door de KRO. En hoofdrollen trouwens Adelle Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard. En die hoorden ze juist ook in de platen. Altijd wel leuk, als je elkaar niet meer vertrouwen kan. Als je me nou...

Rijmersja, ik heb pijn. Origineel van Timmy Euro, Hurt en Elvis zong het ook, dat nummer. En Bouke hebben het zelfs gedaan. En Mart Hoogkamer, die hebben het ook een keer geprobeerd om dat nummer te zingen en zo. Goed gelukt trouwens hoor. Hier is Martijn Fischer.

John de Bever. En als je nu nog niet weet, ja, hij is bezig met Kees samen een film aan het maken op Malta. Ik ben benieuwd wat die film zal gaan worden. Ik zal er zeker naar gaan kijken natuurlijk. Het is een heel leuk stel, die Kees en John. Over leuk gesproken. Dit is...

0: Oeh, lekker zeg. Dien Sanders en Janna. Ritmisch verantwoorden, zonnebrandolie bezendigen. En ik keek net naar buiten hier in de studio. Het zonnetje zou gaan schijnen. Het zit er voor mij weer op. Ik ga mijn kuil laten pakken en weer buiten spelen. Ik wens je straks veel plezier met John Schaap. Gaat ook weer mooie platen draaien. En ik heb nog één vraag. Gers Pardoel en Sef, mag ik met jullie meerijden?
1: Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets.
0: Pardoel en Sef, mag ik met jullie meerijden?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via...
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaapsweekend met John Schaap.

0: uit te leggen wat ik erin wil.
1: Zij weet het.
0: Juist. Tino Martin, zij weet het. En jij weet ook dat je hier bij Bingo FM wel aan je trekken komt als het gaat om Nederlandstalige muziek. Tino Martin was dit met Zij weet het. En ik weet wat jij leuk vindt. En die liedjes die staan bij mij op de playlist vanmiddag.
2: Recht uit het hart, Bingo FM.
0: Veel muziek en weinig praatjes bij de plaatjes. Ik draai ze 3 om 3 voor je. De nieuwe single van Glennis Grace, 'Cause I Have

Dennis Gijs met haar nieuwe single. Morgenavond dan begint de serie Het Roer Om op Net 5. En daarin zijn morgen Jeffrey Kuipers en zijn vriend Michael te zien, die een nieuw leven hebben in Spanje en een kapsalon hebben geopend met elkaar. Ik rot op naar Spanje, dat is de nieuwe single van Jeffrey.

0: Inmiddels zijn ze al opgerot en hebben de camera's hun avontuur vastgelegd. Dat het leven van de Costa Blanca niet alleen uit zon, zee en sangria bestaat, dat is in de afgelopen maanden duidelijk geworden voor de kappers aan de Costa. Ze hadden wat nodige opstartproblemen, hoofdbrekers. Het was niet allemaal even makkelijk en morgenavond laten zij hun avontuur zien op Net 5 om 5:30.
1: Als een hond heb ik staan janken.

zo win voor herfst- en wintertitels. Dit waren Tommy Costa en Lange Frans met Famos, Justin de Wild, Cheerio, hoorde je op Bingo. En daarvoor Shaq, we draaiden Shaqie met me mee. Dit is André Hazes met een plaatje dat bij vele mensen wel binnenkomt.

0: Weet niet of dit past.
1: Dansbare muziek van Bart Keizers. Mami, Kimberly Fransen, sorry je met Als ik denk aan jou. We zijn ook vandaag Kimberly niet vergeten. Ja, dat gevoelige liedje van André Hazes, ja, het maakt toch altijd weer tranen los. Zondag om 10:00. Inmiddels is het 12.

Frank Vergooyen, Kom in mijn armen. En Down by the Riverside, het liedje uit 1923. Ja, echt uit de vorige eeuw. Werd gecoverd door Eddy Christiani in 1954. En vervolgens hebben de Havenzangers daarmee een hit gemaakt in 1979. Een liedje met een rijke geschiedenis dus.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaapsweekend met John Schaap.

0: Tintel. Het is een liedje van deze dame.
1: Hallo, Rut Sakot hier.
0: Hallo Rut.
1: Mijn muziek hoor je op Bingo FM.
0: Ja, dat klopt.
1: Recht uit het hart van de topstand.
0: Ja, niet alleen Rut hoor.

Vincent kan er geen genoeg van krijgen. Hij wil meer liefde. More amor, por favor. Na zoveel gezelligheid en dansbare liedjes is het tijd voor een rustpunt in dit programma. Dit is Jan Smit. Nu je...

Numidia en John West. Habibi. Dit is jouw weekend. En Maria de Weber hoorde je met Als de rozen weer in bloei staan. Wil je een...

0: De klok die tikt erbij door. Het is inmiddels alweer 4:15.
1: Schaapsweekend met John Schaap.
0: Breng me nog eenmaal naar huis. Een liedje van het Holland Duo. Hoor je nu in de uitvoering van Colinda. De zangeres heeft deze klassieker van het duo in haar versie opgenomen. Zelf heeft ze ook deel uitgemaakt van het Holland Duo. Net als Marianne Weber, Erna Temming en Janske. Hier is ze met Breng me nog.

Rob de Nijs en Martine. Ze scoorden in 1989 een succes met dit liedje. En Martine Howard, de naam zegt je misschien niets, maar als ik je zeg dat dit de zangeres was van de Britse popgroep The Kays & Dolls, dan gaat er wel een lampje bij je branden, denk ik. En zie je haar in gedachten voor je. Ik heb dit mooie duet voor je uit mijn persoonlijke platenkast gehaald. Het zijn van die liedjes die je bijna niet op de Nederlandse radio hoort. En zo heeft André Hazes tijdens zijn concert een prachtig liedje gezongen. Een

0: Fred Siebelink. Veel plezier. Heel graag tot morgenochtend.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

Tot en met 6 uur ben ik bij je. Daarna Geert en Fred. Maar dat is de zondagavond. En daar werk ik naartoe. Wesley Broncos, als jij had gedacht. We love you, Gordon and Replay.

Nou, we zijn lekkere hits aan het draaien. En daar hoort deze dan ook even bij, hè. Het feestje op de radio. Met Rutger van Barneveld.

gaat om de hele week om de 3 uur horen. De nieuwe bingo schrijven. En iedereen wil het met Monique Smit tegenwoordig doen. En in dit geval Guido. Guido de Graaf, ja. Bingo FM. Beter af alleen. Hey, wat leuk. De Havenzangers hebben weer een nieuw plaatje uitgebracht. En zometeen gaan we ook even een klassiekertje draaien uit de jaren 80. Een soort nederpop van Circus Custus. Het is een van de grote hitjes, hè, zo'n hele gevoelige. Het gaat over Monica.

Ja, dit zijn van die klassiekers. En die hoor je bij ons regelmatig voorbij komen. Met heel veel plezier kan ik aankondigen dat Mart Hoogkamer zich staat op te warmen. Na Senna en Sven Versteeg.

En altijd onderweg, de nieuwe Nederlandse poppensingeltje van, wat is het, 2 jaar geleden? Manu Zoschi. Sinds dit weekend heeft ze ook weer een nieuwe single, maar dit is haar voorlaatste. Als ik weg ben.

Rotterdamse muziek is in de Nederlandse muziekwereld goed vertegenwoordigd. Hè? Er zijn een aantal artiesten die toch altijd wel lekker meedraaien. Dit was de laatste van de drie A's en je zit in mijn hoofd. We hebben even een duikje genomen in de schatkamer. Daar komen we Henk Wijngaard tegen, herstellende van zijn hartoperatie.

Het is nu 10 minuten over de klok van 16:30. We gaan zo direct even op de verjaardagskalender kijken. Het is vandaag 13 september. Kijken of er nog een verjaardagsplaatje in zit. Ik denk het wel, denk het wel. Hey, dit is niet Bluff, maar dit is Mo en Duncan Lawrence met Harder dan ik hebben kan.

kalender denk ik van... Ja, want... Ga ik zo vertellen. Mary Lou van Steenis is jarig. Mary Lou van Steenis, Nederlands actrice. Bekend rollen van onder andere Spijkerhoek. Vrienden voor het leven. Is die blonde, hè? Ja, Goede Tijden, Slechte, Dr. Tinus. En Bureau Kruislaan. Geen leeftijd bijstaan. Nou, Rob Kemps, vandaag 43 geworden. De zanger van de Snollebollekes. Kunnen we wat van gaan draaien? Roald Dahl, de schrijver. Die had vandaag 112 moeten worden. In 1990 is deze Britse schrijver overleden van onder andere de grote vriendelijke reus. Ach ja, nog meer, hè? Peter Cetera. Amerikaans zanger, vandaag 84 jaar geworden. Michael Johnson. Is vandaag 65 geworden, Amerikaans atleet. Goede Tijden, actrice Sabine de Koning. Oftewel Anita. Is vandaag alweer 55 geworden. Geboortedag van Frans Halsema had 89 moeten worden. Begin 1984 liet hij zich voor keelkanker opnemen in het AVL in Amsterdam. 24 februari overleed hij op 44-jarige leeftijd. Muzikaal gezien kunnen we ook wat draaien van Gijke Arnaert. Want zij is vandaag 49 geworden. Gijke Arnaert, Belgische zangeres. Ja, sinds november 2020 is zij opnieuw de zangeres van de muziek Hoevenfanik. Maar ze hebben natuurlijk ook met Bluff Zoute Landen en later nog dit singeltje opgenomen. We doen wat we kunnen. Het is niet zo'n succes geworden, groot succes geworden als Zoute Landen, maar wel een prachtige plaat hoor. Stemmen die fantastisch bij elkaar passen. Uit 2022, schiet al op. Ja, over 5 jaar weer een nieuwe samenwerking. Dat is het 2027. Oh, dat is alweer aanstaande. Een paar maandjes. Nou, we zullen het zien.

0: dag van Gijke Anaert. Je hoorde haar net op Bingo FM. Dit liedje is van Origine. Ja, van Stella Bos, maar door heel veel artiesten gecoverd. En ik heb even zo'n koffertje erbij gepakt. Op 2018 was het aan José Sepp. Heerde dag, ben jij gekomen?
1: Ik

André Hazes en wat een ander ook zegt. Nou, dit eerste uurtje van Aperitief zit er helaas alweer op. Zo direct naar het wereldnieuws van 5. Ben ik nog 1 uurtje bij je terug. Dit uur sluiten we af met Willem Bart.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aperitief met Campbell de Bruin.

Popstars heeft hem uit de bouw gehaald. Wesley Klein, daar heb ik het over. Dicht bij mij, mijn desire. Ja, hij was betonvlechter en nu is hij 100% professioneel zanger. Al jaren trouwens, ik denk al een jaar of 15 of 10. Sherry Ann, samen met Big Two, gevonden door jou.

vrijdagavond hoor je na 6 Fred Siebelink hier op Bingo FM. En om 8 uur Geert de Groot. Mooie avond. En Geert kan je alvast bereiken via de Bingo FM app. Stuur een bericht.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

van de Malibu. Ja, proost. Je hoort de muziek van Andy van der Leek en John Zoet. Roland Beelen komt eraan, een dansvloer dilemma. Maar eerst gaan we richting de jaren 90 met een artieste die al heel wat jaartjes in het vak zit. Begonnen samen met de Rekels, maar dit is de solo. Corrie Konings, Alleen van 8.

0: Ik ga nog even zijn oudje draaien. Van vader Abraham.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.
0: En dan is het nog eens de Piraten Classic. Want die hoor je over zo'n, 18 minuutjes, 17:50. 1971. Jij en ik blijven bestaan.
2: En die stem kon ik vertrouwen. Wat die zei, dat heb ik gehoord.

Ook zullen er geen mensen zijn die om kleur elkander haten. Het maakt geen verschil meer of je blank bent, bruin of zwart.

muziek wat zo lekker bij de zondag past. En uit onze oude doos, hè. Jeetje, wat oud. 1971. Dat is echt onderhand al richting de 55 jaar geleden. Richting de 60 jaar, wou ik zeggen. Even wat nieuws draaien. Dit is Kido de Graaf. Ciao, doei.

Hij is nog geen tijd om ciao te zeggen. Dat over een half uurtje. Recht uit het hart. Bingo FM. Mike Petersen zorgt ervoor dat het dak naar beneden komt. Maar eerst is dit Quincy. Alles in de war.

0: gaan we Marianne Weber draaien. En gaan we echt terug in de tijd naar 1993. Was haar eerste echte grote solo-single. Waarmee ze echt landelijke bekendheid solo dorre. Ja, dat was net na de scheiding met Jan Verhoef, zeg maar. Hè, de breuk van dit succesvolle muzikale duo. Want getrouwd zijn ze natuurlijk niet geweest. Oké, maar het is tijd voor de Piratenclassic. Een Utrecht zanger staat...
1: Dit is een Kendall de Bruin Piratenclassic. Piratenclassic.
0: Een Piratenclassic van Ton de Wit. Utrechtse zanger uit Overvecht. Een piraat mag niet huilen. Parodie op een man mag niet huilen.

Inderdaad, mag nooit huilen. Ook al heeft hij verdriet. Een piraat mag nooit huilen. Als een ander het ziet. Hij moet alles vergeten. En zich nooit laten gaan. Een piraat mag nooit huilen. Zelfs geen enkele traan.

beluisteren. Onder andere onze Bingo FM en natuurlijk onze websites bingofm.nl, DAB Plus in de hele provincie. Digitale radio is dat. In de televisie van Ziggo, T-Mobile, KPN. Ook handig, hè? Moet je maar eens even op je tv gaan kijken. Zet je decoder in plaats van tv's op de radio. En natuurlijk ook op de 107.7 FM.

Want Sander de Bouchenier, nog bij ons in de regio, heeft in Maarsen gewoond. Deze artiest, die woont wel in onze regio. Geboren in Utrecht, Herman van Veen. Een liedje speciaal geschreven voor zijn dochter. Over zijn dochter, Anne.

ook niet meer te vergeten. Leuke wals medley van de zangeres zonder naam. Ook een grootheid destijds. Al heel wat jaartjes niet meer onder ons. Ja, binnenkort is die in een televisieprogramma. Het is niet zo'n soap. Maar ik heb het over Antonio Holsken. Hij is te zien met echte mannen in de Rimbo. Dus we gaan eruit kijken. De opnames zijn gestart. En wanneer het op de buis komt, ik weet het niet. Aankomende herfst zal het wel ergens uitgezonden gaan worden. Hey, zometeen Fred Siebelink. Later op Geert de Groot. Een hele mooie zondagavond verder. Ik ben de volgende week weer op de zaterdag om 16:00. Tot dan. Het laatste plaatje wat gaan draaien is er eentje van Antonio Holsken. Leila, bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Marco Borsato en Snella en lippenstift op zijn kraag. En toen begon de ellende even van Marco Borsato. Tijdens dit liedje. Het werd een hit. En Marco is heel lang weg geweest. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen de komende maanden qua optredens. Mensen, dit is Bingo in de avond. Welkom bij Bingo. Lekker 13 september is het. En de overdag DJ's van Bingo, die bedank ik even. Ik heb weer 2 uur lekkere muziek voor je. Tot het nieuws van 8 uur. En ik heb bijzondere liedjes uitgekozen over deze maand, want dat wordt behoorlijk bezongen in de Nederlandstalige muziek. September. 4 liedjes krijg je voor je kiezen. Eerst heb ik Frans Bauer. Waarom kan het leven zo gemeen zijn? Ik heb ook Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk. Maar ik begin met Jeffrey Jezen. Lepeltje, lepeltje. Welkom bij Bingo in de avond. Lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje.

zijn aan Sven Versteegen en vuurwerk hier bij Bingo FM. Bij de Handtoren is een hele dag het festival geweest. En dat is vrijdag begonnen en gisteren was er ook festival. En de Handtoren is in handen van een van de leden van Bluff. En die band Bluff, daar zat ik een beetje over na te denken. Het is al een tijd geleden dat ze live hebben opgetreden. Dus daar zal binnenkort wel weer eens een soort van reunie voor aangekondigd worden. Misschien zijn de mannen elkaar ook allemaal zat over na al die jaren spelen. Dat zou ook zomaar kunnen. Bluff, die hebben een liedje gemaakt over september. Ze hebben er wel vaker dingen hoor. Oktober hebben ze ook een liedje over. Nou, september, wennen aan september, is een nummer van Bluff. Het eerste liedje over deze maand. Want ja, september is echt ingetreden. Dat merk je aan alles. Aan het weer en aan de frisheid ook wel. Hoort er ook een beetje bij. En iedereen moet inderdaad wennen aan september.

Ja, stuur een dokter. Xerxes hoor je hier bij Bingo FM. Blijf hem lekker steunen. En de bankzitters tevoren en Roxy Dekker en Huisfeestje. En het septemberplaatje van Bluff. Misschien dat je nog naar het festivaletje gaat. Volgens mij zijn er nog een paar dingen te doen vanavond. Parkweg, daar staat de Toren van Han. En daar kun je nog heen naar het festivaletje. Ik heb Hazes live mogen zien en daar ben ik hartstikke blij mee. En dit soort liedjes hoorde ik uit de cassette recorders komen begin jaren 80. En we zongen het allemaal kei en keihard mee.

Jeroen van der Boom en jij bent zo. Ticento is het eigenlijk in het Spaans. En het was de doorbraaksingle van deze man, die waarschijnlijk alweer heel druk is met het komende concert van de Toppers. Jij bent zo. Jeroen van der Boom. En die trouwens een hele goede imitator is. Dat weet je misschien nog. Kun je Café de Wereld nog herinneren? Heel lang geleden. Dat deed hij zo'n beetje alle stemmetjes. Ja, dat was zo'n onderdeel. Maar ja, goed. Van een varenprogramma. Grappig is dat, hè? En mijn heesters, meisje uit de klas heb ik voor je. Marco Schuitmaker, Loeshoe en Raccoon, die zingen Het is al laat, toch? En daarna een nummer van Mieke. En dat is toch eigenlijk ook wel heel leuk om Mieke weer eens een keertje te draaien. Tenminste, dat doen we wel vaker bij Bingo FM. Ik heb haar een paar keer mogen ontmoeten. Ik zag er altijd een beetje kijken van wat moet ik met Fred? Maar het is altijd goed gekomen, want wij mogen elkaar op de een of andere manier altijd heel graag. En er komt altijd een heel leuke interview uit. Maar eerst dus Emma Heesters, Marco Schuitmaker en Raccoon.

0: Klas.
1: Wat een mooie strot, hè. Mieke, de zangeres uit België, glas, heldere stem. En in één keer kwam ze een beetje terug met de engel bewaren. Ja, zij was de uiterst doorverrast. En nog veel meer mensen. Nou, ze heeft veel meer materiaal opgenomen. Heel veel dingetjes gedaan met onder andere Danny Christian en Pierre Carner. Maar Mieke heeft een hele lange carrière. Eigenlijk ongelooflijk lang, als je er goed over nadenkt. Vanaf de jaren 70 al. En ze heeft altijd die blik in de ogen van... Ik vind het allemaal nog zo leuk. En dat is heel grappig. Ik heb er 2 of 3 keer mogen interviewen. En elke keer dacht ze bij zichzelf... met die gekke oude rokken. Maar dat was altijd leuk om haar dan wat bijzondere vragen te stellen. Dat vond ze fantastisch, echt. Hier is Mieke met het tweede liedje over de maand september. Zomaar een dag in september. Heel apart en heel mooi liedje van de zangeres Mieke.

als je niks doet, dan krijg je spijt. En spijt is wat de koe scheidt. Dat heb ik ook eens begrepen in de werkwoorden en de gezegdes van Nederland. Mensen, dit is Bingo in de avond. Ik heb zo Davy Dekker. Hij is al een tijdje bezig, hoor. Hij is nu met een nieuwe single met Papa's Geld. Die hoor je zo. Maar eerst Dien Sanders. Leuk liedje is dit, Verlangen. Ik had hem een tijdje niet meer gehoord. Ik denk bij mezelf, weet je wat, ik laat je hem even horen op deze zondag. Echt grappig nummer. Ja, Dien en Ben en zijn andere broertje. Die heeft ook nog wel eens een singeltje uitgebracht. Ben Sanders. Die was laatst bij het huwelijk van Birgit Lewis aan het zingen. En een geweldige zang. Maar ja, een beetje problemen, jongen. Dien Sanders niet, hoor. Hier is die, Verlangen. Zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

0: je zat gewoon een beetje fout.
1: Lekker, Benner en Utrecht horen hier bij Bingo FM. En het tweede uur van Bingo de avond is er al voor je. Ik heb twee liedjes over september gedraaid. Eén van Bluff en één van Mieke. Want ik heb altijd een paar bijzondere liedjes in Bingo in de avond. En dat heb ik deze maand ook. De maand die kan weer door midden, de maand september. En daarom heb ik twee nummers over deze maand uitgekozen. De oogstmaand. Of is dat oktober? Dat weet ik eigenlijk niet. Je gaat alweer naar de Oktoberfest ook. Hè? Oh man, oh man, oh man. Nou, ik heb zo de bingo-schijf voor je van deze week. Hartstikke leuk. Kier van de Graaf en Monique Smit, beter af alleen. Glennis Grace, 'Cause I Have Nothing. Ze heeft een liedje opnieuw opgenomen. Wat eigenlijk een AI-liedje is. Een Artificial Intelligence. Het is opgenomen en gemaakt door iemand. En Glennis hoorde dat en die dacht bij zichzelf. Eigenlijk klopt dat precies van wat ik leuk vind. Ja, het is een beetje jaren 90, maar ik vind het wel leuk om dat ook te draaien, toch? Dat doen we hier ook bij Bingo. Maar ik begin met Wesley Bronkhorst, Ruud en Mieke. Echt zo'n liedje waarvan je denkt, ja, zo was het de afgelopen maanden. Gewoon dat je thuis kwam, dat de buren nog buiten zaten. Mooi biertje, ja, gezellig. Nou, daar komt...

achteraf alleen de bingo-schijf van deze week. En Snelle, die heeft een heel stalletje gebouwd, hè, van allerlei artiesten waar hij ook mee samenwerkt. Maar hij werkt ook bijvoorbeeld samen met Miss Montreal. En Miss Montreal, die moet hard

de vakantie, denken mensen bij zichzelf, waar zit ik nou toch naast? Ik ga wat anders doen met mijn leven, dat kan. Jan Smit, Drieës en Jeffrey Parmentier hoorde hier bij Bingo in de avond. Sommige mensen die hebben dat. Vaak krijg je dat, hè, na de zomervakantie of na de feestdagen. Dat mensen elkaar zo zat zijn dat ze zeggen, we gaan het bekender, dat kan gebeuren. Of laat ik eens wat anders proberen. Pater Mascroen heeft er bijvoorbeeld een leuk liedje over.

Suzanne Veldmeijer hier bij Bingo. Ik heb Roxy Dekker samen met Idley en Ronnie Flex. En die Roxy Dekker die heeft deze week gewoon de Johan Cruijff Arena binnen 1 minuut uitverkocht. Hè. Daar komt gewoon het is bizar. Nou ja, hoe het is hier bij Bingo FM, daar de Frank Boeijer.

echte jaren 80 bandje was dat toen. Frank Boeien Groep was het nog, voordat hij solo ging. Ja, en dan stond hij daar en dan mocht hij een liedje zingen bij Veronica. En dat klikte gewoon niet. Hij en Erik de Zwart, dat waren geen natuurlijke vrienden. En dan had Erik de Zwart weer een rare vraag. En dan zei hij, Frank Boeien, jong, kan mij het schelen, gaat toch... Ja, die mocht, mocht elkaar niet. Dat, heel grappig was dat. Hoort een beetje bij de jaren 80, hè. Dat was toen een beetje een strijd tussen de radio en veel bandjes. Alhoewel dat ook van alle tijden is, hoor. Nou goed. Joey Nicolai die zingt over Tinto de Verano, Samantha Steenwijk, nieuwe single, Eén blik is genoeg. We beginnen met Gerrit Schneider en Shaq en Spijt. En daarna het laatste liedje over de maand, september. Oh.

Ai, ai, ai. Draai wel zo lang. Er zit echt al een heel vat Tinto de Vrado in Joey Nicolai. En misschien in jou ook wel. Het is september, de oogstmaand. En dan gaan we richting oktober. En dan is het weer Oktoberfest. En ja, dat heb je ook in Nederland steeds vaker. Ach ja, het hoort er een beetje bij. September, iedereen kijkt een beetje terug op de zomer. En vaak gaan we dan kijken wat er gaat komen zo in de herfst en in de winter. Ik zag de eerste kerstreclames alweer voorbij komen van Disney. Toen dacht ik, oh, oh, oh. Een paar weken geleden zaten we nog lekker in de zon. Wat? Een weekje of twee geleden zaten we nog uitgebreid in de zon. Stevie N was een zangeres die had de Poetry Man. Daar heeft ze een behoorlijke hit mee gescoord. En is een, opeens Nederlands gaan zingen. Zij liet zich onder andere produceren door de grote man achter Skik. Daniel Lohuis, daar heeft ze ook nog een relatie mee gehad. En de ene na de andere single heeft ze uitgebracht. Het is helemaal geworden wat ze ooit gedacht had. Maar dat maakt niet uit, want het is wel een hele leuke zangeres. Het vierde en laatste liedje over de maand september komt uit haar koker, Stephanie Struik, en Bijna September.

Django Wagner, ik dacht even mijn vriendin erbij halen. Marianne Weber, ik zie lichtjes in jouw ogen. En over lichtjes gesproken, rijden onder invloed. Niet door het rode licht rijden. Mark Floor daarna.

0: Ja, die is ook al een tijdje bezig, Mark Floor, en rijden onder invloed. Marianne Weber, die is al een tijdje niet meer bezig. Ik zie lichtjes in jouw ogen. Dit was Bing op een avond. 4 liedjes over de maand september. Straks lekkere non-stop muziek. En ik ben er morgenochtend weer met de ochtendshow. Ik wens je een hele fijne dag en veel plezier vanavond. En ik heb Suzanne Freek nog voor je.
1: Vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou.
0: Ik ook van jou. Ik ben de weg van. Hoi.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De laatste noot met Geert de Groot.

0: was het een grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: naast me ligt.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, het is me te veel, toen werd het minder.

werd het slechter. En toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht, moest je het halen. En toen je dacht, ik krijg iets terug, moest je betalen. Toen je dacht, ik sta alleen, toen kon je schuilen. Toen je dacht, het is om te lachen,

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Blijf nou toch wat bij me, alsjeblieft, schat. Laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik ken je al jaren, maar iedere dag vraag ik aan jou, zolang als het mag. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Liefde begint als een hooglaaiend vuur, maar zonder nieuw hout gaat het uit op den duur. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Die vraag klinkt misschien een beetje naïef, maar ik kan het niet laten, ik heb je

Ik vraag het in bad en ik vraag het in bed. Ik vraag het als jij net hebt koffie gezet. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Oh, ik vraag het misschien wel een beetje te veel, maar het komt uit mijn hart dat ik graag met je deel. Heb ik vandaag al gezegd

ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik heb de Durex.

een hele erge goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is als alcohol, hè? Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer eens genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.